0: give them reason of seeing a way of who come, the most wonderful dancers in the country. Just like the Kipchigis, they also celebrate after the country.
1: In sommige streken van de delta heeft de Europese bioon de Kamanga de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de Kamanga de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de Kamanga de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de Kamanga de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de Kamanga de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. They have their faces painted in white lines and some put ostrich feathers on their head.